0: Nee, ik ben wel zo'n negen, dat is ook
1: voor een nummer. A correction, frozen. Okay, all two lines.
0: I see four backwards, four back in a question.